je vaderen. Dan een zwaar momenten maal wie vol zetten, jong. Zet even mis, ja, in het beslis toepen. We kelen, mooi geknuppeld. Ja, dat is zo, ja, niet maal. Hehehe, dat is goed, hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer daar, maar dat is het maar, hebben we toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

0: De andere hebben een rhythmus, de katse macht de wel.
1: Ja.
0: De rhythmus die drin, dan kriegst du die Trop.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Moment maal, wie wil dat dan, jong? Zet even mee, ja, in het beurt lees toepen, de keel, de mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet maal, hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte weet je, dat is zo, joh. Dat is, dat is er niet meer daar, maar dat is maar, helemaal toe.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

je vader. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer volzetten, jong. Zet even mis, ja, in het beek lees toepen. Zo keel, een mooi geknuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte, weet je, als ze, joh. Had ik zitten in mijn zaad, maar dat was, dit is maar, helemaal toe.

Hey, Andre, ja, voor de wat los was. De hand of aan de beur, aan de popje zaten. Kan het niet waar zijn, om in de maal, wie zal zetten, jong? Zet het voor mij, ja, in het beuk, lees toe, per de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal, hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we los blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, ja. Dat is het er niet meer zaten, maar dat is maar, ja, maar, ja, maar toch.